Ik heb het ooit maar de medewerker. We hebben American League, Major League Baseball, gebaken op de hand. We zitten gemiddeld Athletics, gedossiad, Toronto, nijzeld, Baltimore, gedossiad, Cleveland, nijzeld, en dit Boston, nijzeld, LA Angels, nijzeld, Detroit, nijzeld, Minnesota, nijzeld, Hekwe National League, op de hand, LA Dodgers, gedossiad, Cincinnati. Philadelphia, Big Ziad, Atlanta, San Diego, Washington, Nish, New York Mets, Big Studiad, Miami, Milwaukee, Chicago Cubs, San Francisco, St. Louis, Ik nu al met een keer zou iets maken dat hij ook een baseball league ik nog tegen die baan zo'n die zo jouw dag zit die baan zet met dan ook moet je tegen Cleveland zo de Baltimore is dat met dat die baan hij heeft 6:35 each day out now. Like Minnesota, Detroit's got the med out 6:40. LA Angels, Boston 6:45 each day out. That them good child of that. That the good cheat of that. And oh, here we are here. So, anyways, I'm going to meddle and please go with Madagascar.